0: The clock is 8.
1: Welkom bij ons Bibelstudienprogramm. Neem deine Bibel en fang einmal Salz uit, wo Gott de Haar is.
2: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij, zet mij de vrouw Esther en Peter Klosen.
3: In 1. Korinther fing wie Trouble en Spolung in de Kirche. Paulus sien rood as in Schädi für Christus.